0: zijn de Nijsers van een VA-zeker. Zeker. Zijn steeds zijn gewoon in control. Two transports, media te zien.
1: Under control, two transports, radio. Matter 11 now.